ze maar. Ach, dan zei ze maar rollen en daar hebben ze een ding, ding, ding. Tja, tja, het is zo'n nacht.

ding. Hoi, hoi, daar heb ik ding. Sja, sja, dan heb ik mijn hinterveger op de wand. Sja, sja, daar heb ik ding. Hoi, hoi.